Tubashimire cyane ikiganiro nira mukamahoro mwakura ku 62 ubusa 6666 kugira ngo mushobore kuramusa abanye.

Turabandanya n'ikiganiro ramuka mahoro makura ku 62 ubusa gatandatu kugira ngo mushobore kuramutsa abanyu kaze rero kugira mwakure.